0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Dirty Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
1: Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
2: Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

goes patently unclear if it's New York or New Year.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten, maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Hare is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: comeuppance. Such an outdated term. She flips the switch and the lights come gently on. Spotlights on the ceiling. A mouth full of pins. Focus pulls, and the room feels a mall, lit from the inside out. Apart from the slight chill, our two figures glow. There are 50 years between us, and I often wonder, when I see her, is this a special occasion, or not? She's working under a lamp. My shadow a pole in two places at once, standing on the set of scales for the extra inch. The glass.
1: Dit is 40 Up, met het nieuws.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
4: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. De opener was van Frog Holler. Niet te verwarren met de band Frog Holler, want dat is een bluegrass band die wel eens optrad op het Rotterdam Bluegrass Festival. Frog Holler is een band rond onder andere Darren Slappy. Ze maakte albums eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Debuut was Couldn't Get Along uit 98. En de opener was van Railings uit 2003. Het mooie nummer About Time. We hebben uiteraard in deze uitzending weer 3-1-2'tjes. En we gaan verder nu met het nieuwe album van een man uit Alabama. Drayton Farley. De stem die een beetje lijkt op die van Jason Isbell. Maar dat is zeker geen bezwaar. Want ook deze man maakt prachtige platen. Zijn nieuwste van 2026, A Heavy Duty Heart. En daarvan zometeen It's Cold Doubt.

En dat was de Canadese formatie Horsebus. Formatie rond Dagan Rutter en Daniel Connolly. Deze Canadezen stonden op het meest recente editie van het Take Root Festival. En dat was zeker een genoegen. Het album wat ze uitbrachten, dat is van 2025, Another Farewell. Nadat ze eerder ook al een EP'tje hadden uitgebracht. En van Another Farewell hoorde zojuist Really Did a Number on Me. En daarvoor dus het nummer It's Called Out van Drayton Farley. Het eerste 1-2'tje, dat is in handen van een vader en dochter. We beginnen met Macy Owen, die debuteerde met een album. En dat album kwam uit op 3 oktober 2025. En het album heet Dark on a Sunny Day. En Dark on a Sunny Day is ook het nummer wat hij zo gaat horen. Zij is de dochter van Gwil Owen. En dat is een man die ooit ook de medeoprichter was van Howling Books in Nashville. Verder is hij een visual artist, maar ook een singer-songwriter. En hij maakte ook platen, of hij schreef ook songs, samen met onder andere John Hadley en David Olney, in functie van David Olney. Maar hij maakte zelf ook platen. En daarom laten we dus na Macy Owen haar vader horen van het album My Brother the Wind van 2025, het nummer Little Drops of Rain. Het eerste 1-2'tje met de familie Owen.

En dat was het eerste 1-2'tje met Macy Owen en Will Owen. En dan gaan we verder met Slobberbone. Vorige week ook iets van gedraaid. En dat doen we dus deze keer weer. Barrel Chested is het album uit 1997 van de band rond Brand Best. De band uit Denton, Texas. Het nummer is Front Porch. Driven.

0: En dat was een Vlaardingse band. Een Vlaardingse band die eigenlijk niet meer bestaat, maar af en toe nog eens bij elkaar komt om toch ergens een keer op te treden. Dat gaan ze ook, geloof ik, in augustus weer doen op het zomerterras in Vlaardingen. En die band heet CC Grant, een band rond Corvin Sylvester. Corvin Sylvester is nu overigens lid van de Southern Rock band Copperhead County. In 2016 brachten ze uit het album, het fraaie album Birds. En daar staat op een topnummer wat al vaker voorbij komt bij Voor de Zeek. En vandaag dus weer All There Ever Was. Dat hoorde je zojuist. En daarvoor dus Front Porch van Slobberbone. Het tweede 1-2'tje gaat eigenlijk over Rotty Crowe. Hij was pas in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Helaas een optreden wat ik gemist heb, want ik dacht dat het een staakconcert was. En het was een zitconcert. Het schijnt erg goed geweest te zijn. Hij heeft een nieuw album uit, dat gaat hij uitbrengen, Then Again. En daarvan laten we zo horen Go Light a Candle. En daarna laten we Emmylou Harris horen, die met haar Farewell Tour straks in mei naar Nederland komt, deze maand dus. Van het album Elite Hotel Till I Gain Control Again. Again, een nummer ooit geschreven door Rotty Crowe en ook ooit op de plaat gezet door Crystal Gayle en ook de Canadese formatie Blue Radio. Eerst Rotty Crowe en daarna Emmylou Harris.
1: So we took one on the chin. Fought a battle we couldn't win.

En dat was het 2-in-1 tweetje rond Rodney Crowell. Een nieuw nummer van hem van zijn nieuwe plaat. En een oud nummer in de uitvoering van Emmylou Harris. Te zien onder andere in het Concertgebouw in mei. En ook in de Doelen in Rotterdam. Gaan we verder met Daniel Young. Die was recent voor een toertje in Nederland. Onder andere ook in Vulkaan Vlaardingen. En het was een waar genoegen. Zijn laatste plaat is wat anders dan zijn vorige werk. Meer soundscapes om zo te zeggen. Dat kwam tijdens het optreden niet naar voren overigens. En dat album is zeker de moeite waard, Another Golden Hour. En daarvan laten we horen het nummer Run Out of Luck.

En dat was Walter Ruzzi en his Blue Connection. People Talk is een album van vorig jaar en dat is weer een fraai album geworden. Walter Ruzzi, een Zeeuw, woonachtig in Amsterdam. En hij heeft drie partners gevonden. De Blue Connection uit Finland die hem begeleiden. Het nieuwe album kwam dus uit vorig jaar en u hoorde zojuist You Kissed the Wrong Guy. En daarvoor dus de man uit Salt Lake City, Daniel Young met Ran Out of Luck. Het derde en laatste 1-2 keer is min of meer opgebouwd rond het duo Bruno de Nekkere en Niels de Kaster. Zij treden heel veel samen op, maar ze hebben ook andere projecten. We laten van een soloplaat van Bruno de Nekkere horen uit 2006, het album Someday. Het nummer, het fraaie nummer Blue Sky over Nashville. En de samenwerking van Niels de Kaster met zijn partner Sarah de Smet. Twee albums inmiddels uitgebracht en de laatste dateert van 2025. It Takes a Believer en daar van het nummer All This Running Around. Bruno de Nekkere en Niels de Kaster en Sarah de Smet.

Het was het derde en tevens laatste 1-2'tje van deze uitzending van Voor de Zwekelsong. Met de mannen die, meen ik, allebei geboren en getogen zijn in Gent. Bruno de Nekkere en Niels de Kaster. En de laatste dus met zijn partner Sarah de Smet. De afsluiter is van het debuutalbum van Neil Young. Nou, die kennen we natuurlijk van Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young en van zijn vele soloplaten. Ook van een tour die dit jaar gepland stond en die niet doorgaat. Maar we gaan nu terug naar 69, naar zijn debuut. Gewoon Neil Young geheten en het fraaie The Loner.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne nieuwe droneaanvallen heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteit op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, welkom beste luisteraars. Dit is Zorg aan Zet, met nu een oud uurtje die ik had klaarstaan toen het droevige bericht van het overlijden van Jan Donkers mij bereikte. Ik besloot om 3 weken lang een special over Jan Donkers uit te zenden. U heeft ze allemaal kunnen horen. Maar hier is dat oude uurtje alsnog, met nieuwe jingles die zijn ingesproken door Jan Emaus. Een opener die was Gonna Love You van John Hollier en The Reverie. Nashville, dat is hun thuisbasis. Maar die John Hollier die komt oorspronkelijk uit het Cajun-gebied van Louisiana. Zijn eerste album was met studiomuzikanten, maar op zijn nieuwe tweede album Rainmaker speelt hij met zijn inmiddels opgerichte eigen band The Reverie. Je hoorde de opener van het nieuwe album Gonna Love You, dat dus ook de opener was van deze Zorg aan Zet. En met Drayton Farley ga ik verder. Qua stem en muziek is hij verwant aan Jason Isbell, het zal bekend zijn. En dat wordt nog versterkt door zijn inmiddels vaste producer Sadler Vaden. Want die is ook lid van Jason Isbell's band The 400 Unit. Nou, van het nieuwe album A Heavy Duty van dus Drayton Farley hoor je nu The Luckier Ones.

0: Matt the Electrician, eigenlijk Matt Seaver, die was weer terug hier. Hij bracht onlangs twee nieuwe liedjes uit, waarvan je hier The Ballad of Mark Scudero hoorde. Deze ode gaat over de prestaties van de Venezolaanse honkballer Mark Scudero bij de San Francisco Giants in de wedstrijden tegen de St. Louis Cardinals voor het kampioenschap in oktober 2012. Daarbij sloeg Mark Scudero 14 honkslagen, zorgde hij voor 4 binnengeslagen punten en scoorde hij er zelf 6. En met een vangbal maakte hij een einde aan de kampioenswedstrijd. De Giants waren kampioen. En de thuisplaat heeft in de jingle ook een connectie met honkbal. Het zal je bekend zijn. En na die jingle hoor je Femian. Een trio met prachtige driestemmige zang van Femke Bun, die ook ukulele speelt, Meerte de Jong, die op cello ook te horen is, en Anne van Brunschot, die viool speelt. De naam Femian is trouwens afgeleid van hun voornamen. Ik maakte onlangs kennis met dit trio in het Secret Sessions-programma van de Lesses in het Torpedo Theater in Amsterdam. Hier zijn ze. Niet de Lesses, maar Femian in Blue Skies van hun laatste album Currents, Creeks and Watercolors uit 2024.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Dat was Nafimian, singer-songwriter Boy Golden uit Canada. Hij heet eigenlijk Liam Duncan en hij maakte sinds 2019 4 albums. Best of Our Possible Lives is zijn nieuwe album. En daarvan hoorde je New Orleans. En de bijnaam voor New Orleans is trouwens The Big Easy. En dat is weer een bruggetje naar het volgende lied, Easy Street. Maar die straat die is niet in New Orleans. Waar dan wel? Ik heb geen idee. Easy Street dus, van het blues- en soul-kwartet Honey Bear The Band uit Vancouver in Canada.

Dat was Kaylin Faye uit Tulsa, Oklahoma, met Cherokee County. Van haar nieuwe album Garden. Ja, Cherokee. Ook een beetje in haar bloed. En het geeft een verstild beeld over een doodstille zondagavond in Cherokee County, in Oklahoma. Met daarvoor het, ik denk, imaginaire Easy Street van de Canadese Honey Bear The Band. In het nieuwe album The Light at the Tops of the Stairs van de Londense Police Dog Hogan, die is net uit. En daarvan hoor je nu Run Towards the Fire.

En de tweede ballad in dit uur, nou die van Matt the Electrician, was The Ballad of Country Ham van Caleb Caudle van zijn komende album Heavy Trail, dat in juni verschijnt. Die ballade die gaat niet over een hamsoort, maar over een jongen uit Arkansas die een rol krijgt in de soap Hee Haw op de Amerikaanse televisie en de bijnaam Country Ham krijgt. Nou, hij wordt ontslagen, maar hij krabbelt later weer op. Dat is de strekking van het lied. En die soap Hee Haw die heeft echt bestaan op de Amerikaanse televisie. En van het nieuwe album Future Soul van de Tedeschi Trucks Band hoorde je eerder al drie andere liedjes hier. Maar ik was er nog niet klaar mee. Dus hier is nummer 4, Devil Be Gone. Ook weer een compositie van toetsenist Gaby Dixon.

En na de Tedeschi Trucks Band met Devil Be Gone hoorde je van het nieuwe album Coast of Light van Luke Winslow King het nummer As Far As We Know. Luke Winslow King, die komt uit Cadillac in Michigan. Maar voor zijn muziekcarrière verbleef hij ruim 15 jaar in New Orleans. Maar hij keerde later weer terug naar Cadillac. En met Never Enough van de New Yorkse band Yarn vervolg ik mijn weg. Never Enough staat op het op 24 april uitgebrachte nieuwe album Saturday Night Sermons.

0: Unforgettable Days. Daarover zong Justin Davies met zijn project, of mogelijk inmiddels zijn band, The Torture Souls uit Perth in Australië. Het is zijn debuutsingle onder de bandnaam, The Torture Souls dus. En de planning is om dit jaar het debuutalbum uit te brengen onder die bandnaam. Maar onder zijn eigen naam Justin Davies vind je een paar eerdere singles op de streamingdiensten. Maar dit lied, Unforgettable Days, steekt daar volgens mij bovenuit. Dus ik ben benieuwd wat er gaat komen. En wat er nu hier gaat komen, dat is het slotlied. En misschien heb je gedacht, waar blijft de Mexicana? Nou, die komt nu, want het lied heet Exit Salida. En dat vond ik wel passend voor het slotlied. Het staat op het nieuwe album Barbed Wire Road van de Crayolas uit San Antonio in Texas. Met nieuwe versies van oude liedjes en een paar nieuwe. In Exit Salida hoor je trouwens naast de Crayolas Flaco Jiménez op accordeon en Augie Meyers op keyboards. Nou, die twee die zijn helaas niet meer onder ons. Dus dit is ook weer een eerbetoon aan deze grote muzikanten uit San Antonio. Nou, met de Crayolas, Flaco Jiménez en Augie Meyers in Exit Salida sluit ik af. En ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Adios.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

klein beetje schaam ik me er wel voor, maar ik moet bij dit soort wat minder bekende, voor mij minder bekende Beatle-nummers nog wel eens denken van welk album was het ook alweer? Het was Revolver. Plakplaatjes, leuk dat je erbij bent. Het was Dag van de Zorg. Nee, niet Dag van Jan Zorg, hoewel misschien ook wel iedere dag een beetje. Maar ik dacht, ik ga er eens bij stilstaan. Bij die zorg, bij doktoren, bij zusters, broeders, medicijnen. Allemaal mooie mensen ook.

vaak lekker veel tegelijk, hè, dat van de Black Keys. Beautiful people, stay high, blijven blij, dat bedoelden ze er eigenlijk mee. De dag van de zorg, want mensen die in de zorg werken, ik vind het per definitie eigenlijk wel mooie mensen. Allemaal ter ere van Florence Nightingale, de dag van de zorg.

Jackson Brown moet naar de oogarts, want er is iets met zijn ogen. Dr. My Eyes. Daarvoor Country Joe McDonald. Lady with the Lamp, dat is Florence Nightingale. En 12 mei was haar geboortedag. Dus ik ben een beetje aan de late kant, maar toch nog even die dag van de zorg voorbij laten komen. Country Joe McDonald trouwens overleden. 7 maart, 84 geworden. Plakplaatjes in de zorg. Met de Thompson Twins. Neem ook Dr. Dream serieus. Don't mess with Dr. Dream.

De band die nooit uit twee personen heeft bestaan. De Thompson Twins, Don't Mess With Dr. Dream. Ik had natuurlijk ook Dr. Dr. van ze kunnen draaien. Maar dacht ik, ja, die kennen we allemaal onderhand wel, hè. Don't Mess With Dr. Dream. De stem van Simply Red. Ja, reggae. De Engelse nachtzuster.

Dit is een vroege Frank Boeijengroep productie. Aspirine en antigripine trouwens ook van 1001 Hotel. Uit de tijd van Het Antwoord en Linda. Daar kwam het ongeveer vandaan. Frank Boeijen deed het met zelfmedicatie. Je zal ze dan ook wel kunnen vinden in dit nummer van John Scofield samen met John Mayer. I don't need no doctor.

Ja, kun je natuurlijk prima doen, hè, een gitaarduel, als je twee van die topgitaristen bij elkaar zet. John Scofield, meer een jazzgitarist, en John Mayer. En het nummer was van hem, I Don't Need No Doctor. Ja, dat gevoel heeft Van Halen niet. En dan wordt het ook meteen wilder en ruiger van. Misschien daarom wel een Somebody Get Me A Doctor. MUZIEK

Over de mannen van de Wolf niks dan goeds en alleen maar respect voor die jongens wat ze maken. Madison, het kwam na Van Halen, Somebody Get Me a Doctor. Dat is op zich een logische volgorde, ga de dokter halen. En ze zegt dan, zeg eens even A. Doet wat andere onderzoeken en zegt dan hier medicijnen. Nou, best logisch. Paul McCartney heeft daar wel een potje voor, een medicine jar.

Plakplaatjes is in de zorg vandaag, vanwege 12 mei. Dat is dan even geleden weer, maar de dag van de zorg. De Medicine Jar van Wings hoorde je. Neem je even mee naar Engeland. Gruff Rhys schreef daar een soort ode aan de gezondheidszorg. Want er is no profit in pain.

0: ik weet niet of de dokter dat meteen kan oplossen, J.J. Kill. Maar probeer het gerust. Call the doctor daarvoor, Gruff Rhys. Ik zeg nog, ik neem je mee naar Engeland. Voor een liedje over de gezondheidszorg. En nou blijkt de man uit Wales te komen. Au, dat kan gevoelig liggen. Als die belt, zal ik netjes sorry zeggen. Het was een liedje tegen de marktwerking in de zorg. Serieus spul nu. Van Marianne Faithfull. Stil de pijn met Sister Morphine.
1: Plakplaat op posterformaat.

Goeie kans dat je het kent van Sticky Fingers, het album van de Rolling Stones. Daar staat het ook op. Het is geschreven door Keith Richards en Mick Jagger en Marianne Faithfull. En die nam het al eerder op dan de Stones ook. Sister Morphine. Wil niet zeggen dat we niks kunnen doen met de Stones, want die hebben hun eigen doktersliedje. Oh, hell.

0: Als je mensen vraagt wat is je favoriete Rolling Stones album, dan zeggen ze bijna nooit Beggar's Banquet. Daar stond Dear Doctor op. Maar als je het aan mij vraagt, dan zal ik eerlijk antwoorden dat ik dat eigenlijk wel het fijnste album vind van de Rolling Stones. Misschien tot die nieuwe uitkomt, hè, deze zomer. We blijven erop hopen. Uiteindelijk weten we natuurlijk ook dat wat je ook doet, pillen, dokter, uiteindelijk is muziek ook een fantastische betermaker. Music is the Doctor, hier zijn de Doobie Brothers live.
1: Plakplaatjes, concertposter.

Wat een heerlijke geruststellende gedachte. Music is the Doctor, we hoor hem live van de Doobie Brothers. Eén plaatje te plakken nog in plakplaatjes vandaag in de zorg. Dus beterschapswensen. En wat gebeurt er als je naar de zorg gaat? Dan word je weer beter. En aangezien ik stiekem een beetje een Swiftie ben, krijg je Taylor Swift met de Chicks. Soon you'll get better. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 2 uur.

0: Goeiedag, Mark.
1: Dag, Fik. Goeiedag.
0: Wat gaan we doen vandaag?
1: Wij gaan vandaag in onze platenkast duiken en we gaan allerlei nummers afstoffen die we eigenlijk vergeten zijn.
0: Ja.
1: En ten onrechte vergeten vooral, hè?
0: Ja, ik ben vooral mijn cd-kasten nagelopen. En daar trok ik allemaal bands met rare namen.
1: Oké.
0: Had jij ooit bijvoorbeeld gehoord van Nes Nomad? Nes Nomad and the Nightmares?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee, ik heb daar blijkbaar ooit een cd van gekocht.
1: Oh ja, een hele cd zelfs.
0: Ja, en laten we eens naar nummer 4 luisteren. Kicks. En dan mag jij na afloop rijden welke punkband achter dit pseudoniem schuilgaat.

0: denk dat ik het weet.
1: Ja?
0: Ja. Het is een nummer van Paul Revere en de Raiders natuurlijk. En het is volgens mij The Damned.
1: The Damned?
0: Ja.
1: Ja. Hoe weet je dat?
0: Nou, dat hoorde ik aan de zang. Ik ben een groot fan van The Damned.
1: Daarom dacht ik wel dat je dit zou kennen. Ja. Nou, The Damned heeft in 1984 onder dit pseudoniem een heel album opgenomen. Met zijn favoriete hits uit de jaren 60.
0: Nou, wat leuk. Ik ga eruit zoeken.
1: Ja, dat kost weer geld, hè?
0: Ja, dat gaat weer geld kosten, inderdaad. Dus zou je nog steeds te koop zijn, jawel.
1: Ja, en nou, als cd is je goed te vinden. Maar als LP zal het alweer een stuk lastiger zijn. Ja. Misschien kan je hem even doordraaien naar nummer 10. Ja? Want dan vind je daar hun uitvoering van een beroemd nummer van Them. I Can Only Give You Everything.

0: Ja, hoe heb ik nou die band ontdekt? Ik denk dat ik het weer weet. Ik heb een keer een singeltje gekocht van Ness Nomad and the Nightmares. I Had Too Much to Dream Last Night. Want ja, dat is een van mijn favoriete nummers. Ja. Dus elke cover, die koop ik dan als singeltje. En toen ben ik gaan uitzoeken. Toen kwam ik erachter dat het de Damned is. En ze hebben een zogenaamde soundtrack gemaakt. Give Daddy the Knife, Cindy. Onder het pseudoniem Ness Nomad and the Nightmares. En daar komen dan zo'n 12 fantastische singeltjes tevoorschijn.
1: Goede smaak. Nou, de eerste single trouwens, New Rose, op de achterkant stond in Engeland Help van de Beatles.
0: Ja, ja, die heb ik ook nog, dat singeltje.
1: Oh ja, dat is wel geld waard, vind ik.
0: Ja, nou, bied u maar, luisteraars.
1: Mag ik alvast beginnen?
0: Oké, maar goed, als herinnering aan die aankoop komt er nu I Had Too Much to Dream Last Night. Hij begint heel langzaam, heel zachtjes.

0: Oké, tot zover de verborgen parels van de Damned.
1: Ja, het was leuk. Mooi. Ik ga er naar op zoek.
0: Ja, gaat je geld kosten.
1: Jawel, ik ga hem vinden. Ja, wat heb ik allemaal gekozen? Ik heb ook een beetje gezocht in de powerpop-nummers. Want ja, die op een gegeven moment eind jaren 70, 80... had je ineens de powerpop met bekende bands als The Neck, onder andere. En er was heel veel leuks in die tijd. Maar op een gegeven moment is het een beetje weggezakt. Maar het blijft nog steeds leuk. Ik heb een nummer gekozen van The Records. Ik weet niet of je die band kent, uit Engeland. In 1979 brachten ze de LP Shades in Bed uit. En daar staat een geweldig nummer op, The Girls That Don't Exist. En daar zingen ze dat ze worden omringd door dames. Overal waar ze kijken zien ze dames op posters, op billboards, op de tv, in de reclames. Maar die girls, they don't exist. Je ziet ze nooit in werkelijkheid. Die bestaan alleen in de reclames. Dus nou, daar komt-ie.

0: Girls That Don't Exist. Ja, inderdaad. Die vind je dus inderdaad in de magazines en op de covers van allerlei bladen. En die dragen kleding, zingen ze ook, die je nooit echt ziet. Nou ja, weet je waar je die kleding wel ziet? In al die prachtige magazines die je op zaterdag bij alle bladen krijgt. Maakt niet uit of het nou het Parool heet of Volkskrant of NRC. Allemaal van die, hebben ze ook een paar bladzijden mode.
1: Ja.
0: Dan denk ik altijd, wat is dat voor? Zijn er voor rare kleding? Wat is er voor rare kleding? Ja. En daar zingen de records er toen al over.
1: Ja, die kleding die is alleen maar om ingefotografeerd te worden. Dus.
0: Ja.
1: Maar in het café hebben die meiden dat nooit aan.
0: Zelden gezien, gelukkig.
1: Goed gezien.
0: Jawel. Oké, okay. Ik heb het gehad over de Powerpop. Ja, eind jaren 70 kwam die op. En een van de belangrijkste bands daarin was natuurlijk The Neck. En in 1979 verscheen hun debuut LP Get The Neck. En daarop Good Girls Don't.

0: vrolijk, jongens.
1: Het was ook vrolijke muziek, de Powerpop.
0: Ja, dit was de nek hè, van My Sharona.
1: Ja, ja.
0: Een nummer waarvan je denkt, elke keer, nu is het afgelopen en dan beginnen ze weer.
1: Ja, maar het was wel een oorwurm, zoals dat dan heet. Ja. Hij bleef wel hangen.
0: Nogal.
1: Ja, je wilde ook nog... jij dacht, maar wat is maar nou wat precies is nou Powerpop? Powerpop? Ja, Powerpop, is, ik heb het net even opgezocht. Het is inderdaad geïnspireerd door de vrolijke muziek uit de jaren 60. Beach Boys, Beatles. En in de jaren 70, eind jaren 70... greep men daarop terug met die vrolijke melodieën. En dat zal je niet verbazen. Maar ook Nick Lowe wordt hierin genoemd in het rijtje. Want ook dat is wel powerpop, hoor.
0: Ja, hij had een LP. Pure Pop for Power People.
1: Nou, kijk. Dus.
0: Dat was de ondertitel van zijn eerste nieuwe... een terugkeeralbum was dat.
1: Ja.
0: I Love the Sound of Breaking Glass. Dat soort nummers, hè?
1: Ja.
0: Nee, nu begrijp ik dat wel. Ja, hoort er ook wel een beetje bij. Powerpop. Goed. Okay. Heb je meer van dat spul? Of,
1: Jawel, want ik kreeg op eind jaren 70, begin jaren 80... was de Powerpop heel populair, zakte even weg. En toen kwamen de Strokes in 2001. En de Strokes die speelden ook Powerpop.

0: Nou, geen koppertje, hè?
1: Het was waarschijnlijk Jimmy Page.
0: Ja.
1: Die deed overal mee in Engeland.
0: Die wou altijd wel een facetje bij verdienen.
1: Jawel, zeker.
0: Maar het lijkt, het deed me sterk denken, dit nummer ook aan Purple Haze van Jimi Hendrix.
1: Ja, daarom wilde ik eigenlijk eerst vragen, wanneer is dit opgenomen? Want ja. Was Jimmy toen al in Engeland? Dan had dat ook Jimmy kunnen zijn, inderdaad.
0: Maar dit is dus Jimi Hendrix before Jimi Hendrix.
1: Mm-hmm. Klopt.
0: Dus Jimi Hendrix heeft het hiervan gejat.
1: Wie weet.
0: Atout Cassé, dat is toch bijna Purple Haze geworden. En die gitaarsolo's van Jimmy Page, die waren heel duidelijk. Nou, in 69 keert Johnny Holiday probeert dus zijn eer te redden, zijn carrière te redden. En er is één verzamelcd, die heet Le Roi de France, de koning van Frankrijk, waarin al het psychedelische werk van Johnny Holiday is verzameld. En je bent toch eigenlijk heel verrast, want zo kennen we hem niet, hè?
1: Nee, zeker niet. Dit is ook een heel fijn nummer.
0: Jij vond dit wel lekker, volgens mij. Jij vond het eigenlijk mooier dan ik. Vind
1: ja,
0: ik vind het niet zo mooi, ik vind het vooral curieus.
1: Ja, ja. Nee, ik vond het echt heel mooi.
0: Dat geldt ook voor het volgende nummer, dat heet Regarde pour moi. En de vraag nu is nu al twee vragen goed hebt. En nu gaan we dus echt voor de finale vraag. Wie is de begeleidende band in het nummer dat je nu gaat horen van Johnny Holiday? Regarde pour moi.

0: Tja, als je het weet, dan denk je natuurlijk.
1: Nou ja, ik zou eerder denken Procol Harum, maar...
0: Bijna. Oh. The Small Faces.
1: Ach, ja.
0: Het is een compositie van Steve Marriott en Plant Lane, wat je net hoorde. En die hebben 3 opnames gemaakt met Johnny Hallyday. Dus een beetje als Small Faces verzamelaar moet je helaas nu ook...
1: Deze weer aangeschaft.
0: Moet je ook op zoek nu naar Johnny Hallyday. Ja, het wordt een dure dag vandaag.
1: Jawel, zeker, zeker.
0: Jammer, jammer, want het reisje naar waar Bibi laat...
1: Gaat die door?
0: Nou ja, het gaat wel door, maar het...
1: Het laatste stuk zwemmen.
0: Bonus, de gratis ijsjes, die heb je niet verdiend.
1: Ach, jeetje, helaas.
0: Johnny Hallyday, ja, het was een tragische periode. Hij was net getrouwd met Sylvie Vartan. Hij gaat dus zijn geluk zoeken in Engeland, dat lukt niet helemaal. En hij doet een zelfmoordpoging.
1: Ach, jeetje.
0: Net op het moment dat Sylvie Vartan bevallen is. Dus ja, als je je verdiept in artiesten... kom je eigenlijk altijd ellende tegen. Hè? Ook dus bij Johnny Hallyday. En het wordt extra macaber als je weet dat hij de dag daarvoor... een cover had opgenomen van Black is Black.
1: Nou ja.
0: En om daarmee vrolijk mee te eindigen... met dit kwartiertje Johnny Hallyday. Noir, c'est noir.

0: Ja, tot zover. Jean-Philippe Smet, zoals je eigenlijk heette. Hij kwam van een Brusselse vader. Hè? Was eigenlijk een had Nederlandse roots. En hij overleed in 2017 en hij kreeg een staatsbegrafenis. In tegenstelling tot Brigitte Bardot onlangs.
1: Ja, die is een beetje weggemoffeld, hè, zeg maar.
0: Ja, die is zoals je schielijk begraven. Zoals Johnny Hallyday deed, dan liepen de ministers vooruit, hoor. Onvoorstelbaar.
1: Ja, wat en die man bleef maar doorgaan ook, hè?
0: Ja, hij heeft... Nou ja, deze Engelse psychedelische periode heeft eigenlijk maar een jaar of 3-4 geduurd. Mm-hmm. En daarna is hij weer gewoon ouderwets in Frankrijk. De Franse Elvis was het.
1: Ja. En heeft het langer volgehouden. Ja. Ach, wel knap van hem. Mijn beurt. Ik ga naar de band Sabado. En Sabado is een band die is gevormd onder andere door Lou Barlow. En Lou Barlow is iemand die kwam uit Dinosaur Jr. En Dinosaur Jr. was de band weer van Jay Maskis. En die kreeg langzaam toch een beetje de overhand binnen de band in Dinosaur Jr. Dus toen dacht Lou, ik ga wat sideprojecten doen. En onder andere dus deed hij iets met Sabado. In 1999 verscheen hun eerste LP. En daarvan draai ik het nummer Decide.

0: Ja, dat bent Sabado, onder leiding van Lou Barlow. Die dus afkomstig was van Dinosaur Jr. En hij heeft nog meer van die side-projecten gedaan. Onder andere de Folk Implosion. De Folk Implosion, ja, het is een soort... Ja, reactie op de John Spencer Blues Explosion.
1: Ja,
0: en hij noemt het dus inderdaad de Folk.
1: Je noemt me toch een stel namen waarvan ik denk, moet ik dat weten, Bart?
0: Jawel.
1: Ja, al die namen die je net genoemd hebt.
0: Ja, dit zijn, ik weet niet of je dat moet weten. Maar het zijn bands die ik vooral tegenkwam bij Distortion Records. Van Amond. Die was erg in de lo-fi muziek in der tijd. En daar kwam ik altijd om dit soort muziek te kopen.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: nee, het klonk wel Distortion.
0: Jawel, toch? Jawel. Nou, dat geldt ook voor het nummer dat we nu gaan draaien. Maar prachtige muziek trouwens, hoor. De Folk Implosion, Free to Go.

0: Free to Go van de Folk Implosion. Mooi, hè?
1: Ja, dit is gewoon heel aardig.
0: Ja, ja. Dat is echt prachtig. Dat was Lou Barlow samen met John Davis, een duo. En die hebben een paar prachtige platen gemaakt. Echt de moeite waard. Nou, een beetje in dezezelfde stijl, die lo-fi-achtige muziek, vinden we bij Granddaddy. In 1997 brachten ze de LP Under the Western Freeway uit. En dat is echt ook weer echt heel, heel fantastisch. Luister maar, Summer Here Kids.

0: En weer nieuwe verborgen parels ontdekt.
1: Jawel, Granddaddy.
0: Zo zie je, als je in je platenkast gaat lopen, dan vind je van alles terug.
1: Dan heb je eigenlijk alles al. Dan hoeven wij eigenlijk niet meer te gaan zoeken. Maar we doen het toch.
0: En al die rotzooi die erbij komt vandaag de dag, meneer. Ik zal geen namen noemen.
1: Nee, maar het gaat maar door toch?
0: Het gaat maar door. Al die gevoels-emotie-muziek tegenwoordig.
1: Oh, ja, nee, dat is het. Ja, toch heel verschrikkelijk, ja.
0: En de literatuur is precies hetzelfde.
1: Ja, ook nog zo erg.
0: Oh ja, al die romans over de vader die een depressie had. En de moeder die met de buurman vandoor ging en daardoor ook een depressie kreeg. Nou ja, het is allemaal autobio, hè?
1: Ja, en vooral heel doorleefd.
0: Doorleefd proza. En het staat stijf van de clichés.
1: Maar ja, men koopt het.
0: Nou ja, maar ik heb nu tijd. Ik ga nu even een paar frisse Zwitserse meiden toe.
1: Oh jee.
0: Ja, Zwitserland is natuurlijk het meest frisse land ter wereld. En je zou niet verwachten, maar daar heeft de punk ook een enorme invloed gehad. En er was een bandje, dat heette Kleenex. Er waren 5 vrolijke meiden. Maar ja, toen kregen ze een proces van de fabrikant van Kleenex.
1: Oh ja?
0: En sindsdien heette ze Lilliput. Dat klopt dan ook wel, want 2 van die meiden, want dat is altijd een meidengroep, heb je altijd ruzie. Dus ze bleven met z'n 3 over. Nou, die hebben, ja, 3 kleine albums gemaakt die volstrekt vergeten zijn, ook in die titel. Maar er is een verzamelcd, die heet ook gewoon Lilliput. En daar staan maar liefst 24 plus 22, 46 korte nummers op. Oh. Dat zijn een soort Ramones-achtige meiden. Nou, om dat te bewijzen, krijg je hier het nummer Madness.

0: Madness! Ja, dat is Lilliput. En we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending, Bert. En, nou, volgende week nog even wat verborgen parels opgaan. Want Jawel. Ik heb nog een paar hele mooie liggen.
1: Ja, nee, ik ook nog wel, zeker.
0: Ja. Nou, we gaan met nog een nummer van Lilliput. Prachtig bandje trouwens, hè? Lekker herrie.
1: Ja, zeker leuk.
0: Leuke meiden.
1: De stem doet me denken trouwens aan de stem van de zangeres van de band de Rosillo's. Oh. Ken je die band?
0: Nee.
1: Schotland, ook heel leuk.
0: Dus Claudia Schiffala die hoort. Maar goed, je hoort er nou zo meteen ook nog in. Hades Head. Tot de volgende week.
1: Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen... voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
2: Dus ik vrienden, de Engelse Guardian publiceerde begin van dit jaar een lijst met 30 beste live albums aller tijden. Nou, uiteraard een zeer arbitraire lijst. Wat doe ik? Ik lees even heel snel de eerste 10 platen op. 10 Bill Withers live at Carnegie Hall. 9 Bob Marley en de Wailers live. Nou, dat vind ik goed. 1975 is die plaat heel goed. Inderdaad, Nina Simone, Nuff Said, 1968. The Who, live at Leeds. Ook altijd erg bejubeld, die plaat. Nummer 7, Van Morrison, It's Too Late to Stop Now. Volume 1, 1974. En op nummer 5, Aretha Franklin. Het album Amazing Grace, uit 1972. Een gospel album.

Let me hear you say yeah. Say it again. Yeah.

En dat was Old Landmark van Aretha Franklin. We gaan naar nummer 4, de Jimi Hendrix Experience. Ze kozen voor Live at Monterey. En nou, ik denk dat er veel Hendrix-fans zijn die zeggen van... hey, moet Band of Gypsies daar dan niet in staan in plaats van dit album? Maar nee, The Guardian koos voor dit album. Dit is Foxy Lady.

0: Hey, brothers, you so, hey, baby, what's happening? Dig, I'll tell you what, let's get down to business, all right? Just give me one second to get down to business. Dig this.
1: En dan op drie, dat was Jimi Hendrix op drie, Bob Dylan. Het concert uit 1966 in de Royal Albert Hall, waarbij allerlei tumult ontstond. Hij werd voor verrader uitgescholden door mensen uit het publiek. En vanwege die historische betekenis van die plaat en natuurlijk van dat stadium in de carrière van Bob Dylan, waarin hij overschakelde van akoestisch naar elektrisch. En dat werd hem niet door iedereen of door veel mensen niet in dank afgenomen. Vanwege die historische betekenis neem ik aan, koos The Guardian voor dit album. Ik draai van die plaat Leopard Skin Pillbox Head.

En we gaan naar nummer 2. Uit 1963 komt die plaat, Live at the Apollo. James Brown. Het is een van drie platen die hij opnam in de Apollo. En dit is volgens The Guardian de beste. Daarvan hoor je...

En op 1, Ghost Man for Jerry Lee Lewis, live at the Star Club in Hamburg, 1964. En ik lees een heel klein stukje voor uit wat Rolling Stone er ooit over schreef. It's not an album, it's a crime scene. Het gaat erover dat het is rock and roll, het is gekte. De tempo's van de nummers die verschillen binnen een nummer zelf. Voel je het tempo naar beneden of meestal omhoog gaan. En om die ook weer historische reden vooral neem ik aan Ghost Man hier voor Jerry Lee Lewis op 1. Zometeen draai ik wat van mijn favoriete live albums. Maar eerst nog even Good Golly Miss Molly van die plaat van Jerry Lee Lewis.

0: Oh yeah! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
1: Ja, tot zover even die Guardian-lijst... waar natuurlijk allerlei live albums niet in staan... waar je heel erg druk over kan maken. Nou, dat doe ik dan niet. Ik draai gewoon wat van mijn favoriete platen... die live-platen die niet in de lijst staan. Onder andere deze van Joe Walsh. You Can't Argue With A Sick Mind. Ik heb dat veel gedraaid in het midden van de jaren 70... en het topnummer was natuurlijk Rocky Mountains Way... Maar dit is een oud nummer van de James Gang. Ook erg leuk. Walk Away.

0: Walk away, thank you.
1: Joe Walsh met Walk Away van Live at Live at Santa Monica was dat. You can't argue with a sick mind. En we gaan naar een volgende plaats. Van een artiest die vaak beter live is dan op de plaat. Hoewel de laatste jaren hij ook wel heel veel mooie dingen op in de studio heeft gedaan. Maar in het begin van zijn carrière was hij vooral live erg goed. En dat kwam niet altijd over op de plaat. Dit is een live plaat van Loudon Wainwright. Die heet Career Moves. Hij heeft nog een hele goede gemaakt. Alive One heet hij. Maar van Career Moves draai ik een van mijn favoriete live liedjes. He Said, She Said. Let's talk about sex, Loudon.
2: Let's talk about sex.

0: You can draw a circle, draw a square. I don't mind a parallelogram. Just put your pencil there. Oh, I don't mind a rhyme, boy, darling. Just put your pencil there.
1: En na Loudon Wainwright, het live album, een van de live albums die ik eind jaren 60, begin jaren 70 misschien wel het meest heb gedraaid. Dat was Cheapo Cheapo Productions van John Sebastian. De voorman van The Love and Spoonful. Met een prachtige mix van oude liedjes van anderen en van Love and Spoonful liedjes die hij doet. En ja, een van de mooie dingen van die plaat vind ik die interactie met het publiek. Dat is nou echt een live plaat. Je hoort hem spelen met liedjes, met invallen die hij heeft. Laat het publiek meedoen. Ja, echt een van de mooiste liveplaten die ik ken. Gewoon een man en zijn gitaar op een podium en een zeer toegewijd publiek. Laten we eens luisteren naar, om te beginnen, In the Still of the Night.

0: haven't thought of that one for a while. That's a weird one. That was creepiness time. Creepy, creepy.
1: Ja, erg mooi. En van die plaat, omdat ik hem zo goed vond en vind nog steeds... het aangrijpende Darling, Be Home Soon. Dat liedje van The Love and Spoonful. Wat in de studioversie al heel mooi was. Maar dit mag er ook zijn als je het gewoon alleen met de gitaar doet. John Sebastian.

0: to talk to. Thank you, people. I had a real good time. Yeah. My good friend.
1: Ook niet in de lijst van The Guardian staat Mad Dogs and Englishmen. Dat dubbelalbum van Joe Cocker met de band van Leon Russell. Wat zo in 1970 uitkwam. Er was ook een film van die trouwens erg leuk was. En ja, onbegrijpelijk dat die plaat er dan niet in staat. Dit is Joe Cocker met een nummer van de Beatles. She came in through the bathroom window.
2: She came in through the bathroom window.

Ja, natuurlijk veel rock, witte rock in mijn lijst van live albums. Dat was nog een keer de muziek waar ik gek op was in de jaren 70 en 60. Maar van dit album, van Mother's Finest, heb ik het eerste nummer heel veel gedraaid. Ook zo midden, tweede helft jaren 70. Mother's Finest Live heet het. En het eerste nummer is echt, geeft me nog steeds kippenvel als ik dat begin hoor van Baby Love.

Randy Newman. Randy Newman Live. Begin jaren 70. Ik heb dat heel veel gedraaid. Ik werkte toen als corrector. Dus ik moest de teksten corrigeren voor de krant, voor het Haarlems Dagblad. En we deden dat 's nachts van zondagavond tot maandagochtend. En mijn vrienden Tjerk en Jan, die hadden een cassette recorder bij zich. En we hebben toen heel veel gedraaid, omdat dat een favoriet van hun was. En na hun werd ik ook fan. Het live album van Randy Newman, ja, toch echt fantastisch was. Omdat hij die liedjes zo mooi speelt. Van dat album draai ik nu Living Without You, Randy Newman.

0: I think it's a take. Thank you.
1: En na Randy Newman hoorde je Todd Rundgren, een album, ander album wat ik echt grijs heb gedraaid. Het was zo'n eind jaren 70. Back to the Bars. En er was één plaatkant die ik fantastisch vond. En daar stond onder andere ook dit op. En Black and White, dat was mijn favoriet, maar dat heb ik al vaker gedraaid in dit programma. Dus daarom dit cliché van Todd Rundgren. En dan Waiting for Columbus, ook een veel geprezen live album. En ja, prachtig ook. Ook deze uitvoering van door Lowell George. En de band natuurlijk, van Spanish Moon.

De Black Rose hebben ook flink wat live albums uitgebracht. Er is gewoon het live album, het officiële live album, begin 2000, dacht ik. Maar ik koos voor dit, Wiser for the Time. Ik weet niet of het nou eigenlijk een officieel album is van de band. Waarschijnlijk wel, het staat gewoon op Spotify. Maar ik dacht dat het eerst een soort halve bootleg was. Maar er staan meerdere mooie versies op van hun studionummers. En ook deze cover van Bob Dylan. Tonight I'll be staying here with you.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je hebt eendagsvliegen, artiesten die maar een paar platen maken en artiesten die het decennia lang volhouden. Uit die laatste categorie kwam onbetwist Aretha Franklin. En zo klonk deze grootheid in 1971.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Met Rocksteady van Aretha trapte ik weer een Songs and Story af die met de tafels van 5 en 10 door de muziekgeschiedenis springt. Muziek uit 2006, 1981, 1961, 1971, 86, 31, 76, 66 en 2026. Straks nog een keer Aretha Franklin, dan als 18-jarige debutante. En reken verder op springerige wave reggae, swing van bijna een eeuw geleden, hiphoppers uit de jaren 80, die Leentje Buur spelen bij een rockband die dat zelf ook best vaak deed. En ik ga met je terug naar de hitparade van 50 hemelvaartsdagen terug. Eerst Thom Yorke. 20 jaar geleden lag zijn hele Radiohead verleden, voor toen althans, al achter hem. Erasure heette zijn eerste soloplaat. Het nummer uit 2006 dat ik laat horen, werd later dan weer de naam van een andere band die Thom Yorke naar Radiohead zou oprichten. Atoms for Peace.

Zonder haar familie was het vast nooit wat geworden, dacht ze in 1981 over deze zangeres. Haar vader was al een bekende hitzanger uit de jaren 60 geweest. Haar broertje produceerde en schreef. En zij hoefde alleen maar mooi op de hoes en in de clip te staan. Maar dat was toen. 35 jaar later heeft Kim Wilde natuurlijk zelf behoorlijk wat hits gehad. Zonder de vader en zonder het broertje. Kids in America stond op haar eerste LP, maar ook dit nummer, Our Town. Zometeen nog een keer Aretha Franklin op haar debuut LP in 1961 na de Florentines uit Manchester. Undiscovered Colors.

Vanaf de eerste keer dat ik deze plaat meenam van de rommelmarkt in Rotterdam, vond ik dit al een geweldige gospel. Are You Sure? Van de toen 18-jarige Aretha Franklin in 1961. De originele mono-LP zoek ik nog altijd. Tot die tijd doe ik het met deze heruitgave uit 1973 onder de titel The 12 First Sights. Deze band ken ik vanuit de tijd dat ze begin jaren 80 al zonder platencontract 2 dagen professionele studiotijd kregen in de VARA-studio en hun muziek werd gedraaid op de VARA dinsdag op Hilversum 3. Pas sinds kort weet ik dat Spotter Looney uit Rotterdam-Zuid kwam. Sterker nog, de band was genoemd naar het café op de Bijenlandse Laan met die naam, waar ze altijd repeteerden. Rotterdamse reggae van Spotter Looney, hier is What a Fool.

0: Annabelle Chairlegs. Het is de bijnaam van de zangeres, maar ook de naam van de hele band. Uit Austin, Texas. Je hoorde van hen Patty Get Your Gun. Dat is een nieuwe. Deze is 40 jaar oud.
1: Songs.
0: In 1986 verscheen License to Ill. Het debuut van The Beastie Boys. Rhyming and Stealing was de toepasselijke titel van dit nummer. Met samples van Black Sabbath, The Clash en Led Zeppelin erin. Hier zijn The Beastie Boys.
2: And Stories.

zeiden hetzelfde, Beastie Boys. We rijmen en we stelen. Samplen was nog geen gemeengoed in 1986 namelijk. En de drumbeat van deze plaat, van Led Zeppelin, hoorde je tijdens Rhyming and Stealing doorlopend. When the Levee Breaks, uit 1971. Ook niet helemaal door Led Zeppelin zelf bedacht trouwens dat nummer, want Memphis Minnie nam het al in 1929.

Memphis Mini en Blues uit 1929, het origineel van When the Levee Breaks. Dat was veel te wild voor de Amerikaanse platenkoper van destijds. Dit werd 2 jaar later wel een hit in de VS. 1931. Ik denk dat je hem kent, misschien niet in deze versie, maar wel dit nummer. Ted Lewis.

Just a Gigolo. In de jaren 80 nog een hit van de vroegere zanger van Van Halen, David Lee Roth. Ik had je ook de versie van Bing Crosby kunnen laten horen, van Mandalier, Louis Armstrong, Tiny Tim, Louis Bega of Marlene Dietrich. Maar je hoorde de versie die in 1931 een hit was van Ted Lewis. Straks nog een keer naar de muziek van vandaag de dag. Eerst 50 jaar terug in de tijd. Mei 1976, het hemelvaartsweekend was toen tropisch. Dat weet ik nog, want ik was als 8-jarige op een korte vakantie met mijn ouders en met mijn zus. Dat weekend leerde ik de Beatles kennen, want die stonden toen in de top 40. Met de heruitgaves van Hey Jude en Yesterday. En dus zag ik ze in Top Op. Ik laat je nu twee andere hits uit die top 40 van mei 1976 horen. Allereerst dit prachtig nummer van Mike Oldfield.

Een bijzonder goede vrijdagavond. Dit is Radio Veronica. Nou, u heeft het gisteren allemaal zelf kunnen horen. De Tros is gestopt met het uitzenden van de Nederlandse Top 40 en de tipparade. In een persbericht heeft de Stichting Nederlandse Top 40 laten weten dat ze dat besluit ten zeerste betreurt. Maar dat ze gewoon doorgaat met het samenstellen van de Top 40, doorgaat met het samenstellen van de tipparade en dat ze ook gewoon doorgaat met de verspreiding van het gedrukte exemplaar van de Top 40. En terecht, dacht ik zo. De Veronica Omroeporganisatie had natuurlijk graag vandaag nog begonnen met de uitzending van zowel de Top 40 als de tipparade. Maar helaas hebben we daar niet genoeg zendtijd voor. Maar u kunt ervan op aan dat zodra we C-omroep zijn, we de hele Top 40 weer uit zullen zenden. En voorlopig zult u het in de komende maanden iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 moeten doen met de Nederlandse Top 20.

terug naar mei 1976 met Ben Apple Gas van Cat Stevens en Indulgent Jubilo van Mike Oldfield. Twee singeltjes uit de top 40 van mei 1976 die ik toen van mijn ouders kreeg en die ik nog steeds graag hoor. En dan terug naar 2026. Out of Contest. Dit is uit Rotterdam, Library Cards.

Na Spottelunie hoor je nog een keer muziek uit Rotterdam. Muziek van nu dus. Out of Contest van de Rotterdammers van Library Card. Bijna het slot van deze Songs and Stories. Ik laat je achter met Out of Time van R.E.M. uit 1991. Heel graag tot de volgende. Dit is het besluit. Endgame.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Een gedeelte mezelf en een gedeelte van jou. Glenn Frey. God hebben ze ziel. Dit is afkomstig van een verzamelaar en die heet Solo Collection. Ik kwam hem bij toeval tegen. Net zoals ik bij toeval Country Soul Sisters zag staan. Wie zijn Country Soul Singers? Sisters. Dolly Parton, Jenny Reilly, Nancy Sinatra, Kitty Wells, Loretta Lynn, Tanya Tucker en Lynn Anderson.

Fancy, Lynn Anderson. Opvolger? American Aquarium. Misschien dat ik het wel gekozen heb voor de titel die op hun Things Change LP staat. Dat is, ja, het is te simpel om waar te zijn. Ik zag het staan en toen dacht ik van, ik ga eens kijken hoe zij erover denken. The world is on fire.

American Aquarium met De wereld staat in de fik. En toch is deze plaats op de markt gekomen in 2018. Dus toen was het ook al mis. Over mis gesproken. Country Soul Sisters. Ik heb een plaat aangeschaft eigenlijk omdat er een boekje bij zit. En dat boekje is mooier dan de muziek. Want dan kan je lezen wat al deze meiden gedaan hebben. Jeannie C. Bailey. I've done a lot of living since then.

Dat was ze dan. Ik had nooit van haar gehoord, maar ik vond het een grappig liedje. Jeannie C. Reilly. Volgende man die ik heb liggen op de of in het kastje waar je de cd's induwt, is Chris Hillman. Als je nooit van hem gehoord hebt, hij zat in de buurt van de Birds, van de Eagles, van Poco. En overal was hij te aardig en te goed gelovig. Maar dan gelovig op de gelovige manier. Hij geloofde in het opperwezen en deed daar helemaal niet kinderachtig over. Hij maakte mooie liedjes. Maar als er overspelige dingen gebeurden, als er te veel heroïne of coke op tafel kwam, dan was hij gone. Niet dat het een gemaakte lieverd was. Nee, hij leefde gewoon op die manier. Hij had geen zin om zichzelf kapot te maken. Hij maakte wel mooie muziek, hoor.

Leuke liedjes maakte die hoor. Chris Hillman. De cd heet Biding My Time. Volgens mij leeft hij nog steeds. Maar hij zat bij al die grote bands en speelde iedere vorm waar maar een snaar aan te pas kwam. Dan zijn we met die dames bezig. Een van die dames, als je dat naam noemt, dan zeg je meteen These Boots Are Made For... Maar ze had wel andere muziek ook hoor.

Ze zegt dus, ik wil daar zijn waar the getting is good. Waar het in orde is. Dat willen we eigenlijk allemaal. Waarschijnlijk T-Bone Burnett ook. Net aangeschaft. Waarom weet ik niet. Ik heb wel een paar albums van hem in de kast staan. Maar ik ga niet roepen van hij moet naar het Eurovisie Songfestival of zo. The Other Side. Dat is de titel van de cd die ik nu erin doe. En hier is het openingsnummer. En dat heet He Comes Down. Oops.

toch een lied dat we allemaal ooit gehoord hebben en goed gevonden hebben, nietwaar? Dat was de bijdrage van de Country Soul Sisters. Ik ga nu naar Bonnie Prince Billy. Zo klinkt hij.

Loop het water maar in, want het is in orde. Dat is te horen op deze cd van Bonnie Prince Billy. The Purple Bird heet het. Ik heb Lucinda Williams Sings the Beatles gekocht, omdat ik ook al Lucinda Williams Sings the Stones heb gekocht. Ze gaat maar door. Het is toch leuk ook om naar te luisteren. Natuurlijk, ze is ermee opgegroeid en dus kent ze die liedjes.

Opgenomen in de Abbey Road Studios in London, UK. Een cd uit, er moet er altijd een datum op staan, maar die kan je dan op dit moment net niet vinden. Maar ik denk niet dat die echt heel oud is. Dat is de cd die ik draaide van Chris Hillman eigenlijk ook niet. Maar dan moet je toch wel anderhalf decennium teruggaan. Wildflowers.

Wildflowers, een van zijn succesvolste nummers. En altijd met die mooie tokkelinstrumentjes erbij. Ja, ik was fan. Ik ben nog fan. Chris Hillman. Lucinda Williams sings The Beatles. Ja.

Fijn bandje hoor. American Aquarium. Raad het u aan. Echt heel leuk om naar te luisteren. Ik trek hem heel langzaam weg. Want we begonnen met de heer Frey. Ja, zo was het toch? Glenn Frey. En dan eindig je er ook mee. Goeiedag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja hoor. Het is Hans van den Burg met zijn Waaierkwit Composing. Nog steeds een beetje verkouden. Maar ik hoop dat het heel langzaam overgaat. Dit programma Waaierkwit Composing begon met Kula Shaker. Hey Dude in plaats van Hey Girl. En The Clash met The Magnificent Seven. We draaien vandaag gewoon vrolijk door. Soms denk je waarom deze nou weer. Het was toch een hele grote hit. Maar ja, het is zo lekker.

Prachtig in één woord. Dat was Nick Drake. Groot geworden en omarmd door het grote publiek na zijn dood. Hij dacht zelf, niemand vindt mij leuk. Ik maak er een eind aan. Daarvoor Seu, ik weet niet hoe zijn naam uitspreekt. Gorgen waarschijnlijk. Ja, Seu Gorgen, denk ik. En Beck, samen met Riverman. Dat is natuurlijk een nummer wat Nick Drake heeft geschreven. Ook prachtig gecoverd. En daarvoor dan weer de Stranglers met Golden Brown. We gaan vrolijk door met mooie muziek. Niet al te bekend, maar wel heel erg mooi. Dit bijvoorbeeld.

0: Ja, en dit is ook een van mijn favoriete bandjes altijd. Ik draai altijd om de zoveel tijd wel weer een nummer van zijn Dinosaur Junior met Star Choppin'. Lekker indie. Lekker rammelen.
1: Oh, there's no going back.

Ja, we hebben nou zo'n beetje alle alternatieven wel gehad. Dinosaur Junior, Start Chopping, Pavement. Daarna was het onvermijdelijk natuurlijk dat ik daarna Pavement zou draaien, want dat is ook een favo-bandje. Cold Sound heette dat. En dan maar ook gelijk Guided by Voices met Hold on Hope. Dat is volgens mij een van hun meest commerciële nummers, want Guided by Voices, dat gaat van lied aan te horen tot dit. Dus dat is ook fijn. Dan wordt het nu tijd voor wat ironische muziek. Dus zeg maar jongens die een nummer gemaakt hebben over exposure. En dat gaat dan over dat je vaak voor niks wordt gevraagd om ergens te komen optreden. Met de belofte dat daar dan veel pers en allerlei belangrijke mensen aanwezig zullen zijn, zodat je heel veel exposure krijgt. Zouden jullie dat willen komen doen? Want daar heb je zelf dan ook nog wat aan. Ja, helemaal niks. Want meestal komt er ook helemaal niks uit en krijg je helemaal geen exposure. Daar zingen deze jongens over. En deze jongens, dat zijn David Brookings en The Average Lookings. Dus ze hebben het ook nog rijmend gemaakt, zeg maar. Luister. Dit gaat dus, als je goed luistert, een leuke tekst, een beetje ironisch. En daarna nog iets ironisch, ja.

Ja, dat is een bandje uit Nederland, Grupo Sportivo. Die lachen de talkshows uit. Want ja, ik vind het af en toe niet te harde talkshows. Ik zet ze ook heel vaak uit. Of ik ga er langs. Of je ziet weer steeds diezelfde mens. En een beetje arrogantie. Nou ja, als je wil weten wat ik heb overdenken, stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Voor de rest heb ik ook nog een oproepje voor Grupo Junior. Mocht je mensen weten, jonge mensen tussen de 14 of 12 zelfs, 12 van 16 jaar, die een instrument bespelen, mail dan naar lendekwant11@gmail.com. Of laat ze dat doen. En dan kunnen ze kijken of ze lid kunnen worden van Grupo Junior met een promise met een optreden voor exposure in het voorprogramma of zelfs op onze afterparty. Maar goed, daarover later meer. We gaan eindigen met wat mooie nummers. Zoals deze. Dit is natuurlijk wel een klassieker. Dacht ik zo.

Ik ga afsluiten. Hou me lekker achterover om hier naar te luisteren. Het zijn de Barr Brothers. Heel mooi nummer. Come in the water. Tot volgende week, jongens en meisjes. Bye.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws.
0: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Mark van Dalen.

0: Ooit opgenomen door Treintje Oosterhuis. Samen met Lionel Richie. Het is een combinatie die eigenlijk niet voor mogelijk is. Maar toch plaats heeft gevonden. Nou, dit blijft natuurlijk de kanjer, het origineel. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Vandalisme. Hier zo bij 40 Up Radio. Lekkere muziek op zondagavond van 6 uur tot 7 uur... met het bord op schoot misschien, of zo, of wat ook. Nou, dat hoop ik in ieder geval wel voor jou, dat je lekker gaat genieten.
1: Mark van Dalen.
0: Oh ja, en daar kom je nu mee. Lekker uurtje met goede muziek gemaakt voor de radio. Radioplaatjes, zo noemen wij ze thuis. En dit is er ook zo eentje. Een van de minder bekende nummers van Hot Chocolate. Maar daarom niet minder mooi. Hij is lang, hij is goed, hij is obscuur, hij is fijn. Put your love in me.

Deftones. Ja, ja. En nummer dat heet Speak To Me is een voorproefje op wat komen gaat volgend jaar pas. Een heel nieuw album van deze mevrouw, Michelle David dus, in de True Tones. Soul Woman, zo gaat dat album heten. Komt vorig jaar, of volgend jaar pas uit. Dus even kijken, waar staat dat allemaal? Ja, joh, begin 2026. En, als je van deze muziek houdt en van deze artiest, zij komt ook optreden in Nederland met haar band. En een paar keer zelfs. Ja, joh. Hele lijst zie ik hier staan. In Aalten, 14 december, eind van het jaar. Dat is bij Oerkroeg Schiller en Vera Groningen. 10 april, de Vega-fabriek in Nijenveen. 11 april, 17 april, Tivoli, Vredenburg, Utrecht. 24 april, Patronaat Haarlem. En dan hebben we nog 25 april, Lantaarnvenster in Rotterdam. Dat is mijn hometown, mijn hometown. En 1 mei, Doornroosje, Nijmegen. Nou, dat zijn allemaal een aantal optredens waar je eventueel naartoe kan. Maar het mooie is, je kan er ook niet naartoe. Als je zegt, joh, ik vind helemaal niks, kan je er ook lekker niet naartoe gaan. Maar goed, we hebben het in ieder geval tegen horen gebracht hier op de radio. Nieuw nummer dus van Michelle David en de True Tones. Wij gaan zo ontzettend terug in de tijd. Het is ongelooflijk. Het is gewoon knap. Want we hebben het hier over The Association. Uit de jaren 60 en Windy.

Kennismaking met de specials, 1979. Oh, oh. Er zijn hier toch werelden verzet door deze groepen, de specials van het three-tone label, two-tone label. Ah, ska-muziek. Ja, ja, met reggae-invloeden en alles. Nou, hartstikke leuk allemaal. Hey, vandalisme op de zondagavond van 6 tot 7 uur. Voor de mensen die dat dan helemaal niet kunnen horen, maar het wel willen beluisteren. Maandagavond wordt het nog een keer herhaald. Dus dat is leuk, joh. Dat is Mark van Dalen hier zo. Normaal ben ik dance-dj in het land. Maar in het weekend doe ik hele andere dingen. Dan draai ik leuke muziek op 40 op radio. New Wave, Vara Pop. Van de Fix, Red Skies.

Ik kwam deze tegen in de nieuwe platenbak. Thundercat. Een beetje in deze band aan het verdiepen. Maar ik weet er nog niet, zoveel van. Maar het is in ieder geval betrekkelijk nieuw. Het is gloedje nieuw, deze I Wish I Didn't Waste Your Time. Thundercat. Als we meer nieuws over deze band hebben, dan hoor je het uiteraard bij ons. Er is veel meer nieuws over te melden, maar dat kan ik niet in het intro van de volgende track alweer doen, want die hoor je alweer. We gaan luisteren naar The Band, featuring Eric Clapton. Ah, dat is gewoon goed. Dat is gewoon goed. Het beste op het gebied van blues, rock and roll, further on up the road.

Echt allemaal boze faxen van mensen van... dat draait toch niet op voor die hub? Oh nee, oh nee. Ja, dat doen we ook iedere week een dansplaatje draaien, zeg maar, voor de mensen om een beetje de boel te breken natuurlijk. En we gaan naar de uitvinder van de house muziek. Dat is natuurlijk Frankie Knuckles. Een paar jaar geleden inmiddels overleden, helaas. Maar die maakte dit melodieuze ding, dit melodieuze plaatje. The Whistle Song. Een fluitje van een cent, maar dat valt ook zo mee.

beetje gospel, hè? Jazzy, gospel. We hebben het hier over David Bowie en Underground. We hebben ook geluisterd naar Spin This met het volgende moment. En natuurlijk Frankie Knuckles, een van de oergasten van de huismuziek. Het was een lekker melodieus plaatje in het kader van de Mark van Dalen Club Classic van deze week. Hey, als je wat wil horen of iets wil weten over dit uurtje radio vandalisme. Ik heet namelijk Mark van Dalen, vandaar. Dan moet je even appen. 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. En dat is echt waar. Dus dan weet je dat. En een band die kort bestaan heeft, maar wel ertoe deed in Nederland. Een nederpopband, I've Got The Bullets. Met natuurlijk Frederik Spicht. Die waren jullie even vergeten. Met op drums Max Mollinger van Grupo Sportivo. Jawel. En dit nummertje, dat was een hit. In the middle of...

Remedy. En op de groepsnaam of uitvoerende artiest moet ik nog even oefenen. Nembjar. Maar ik hoop dat ik dat goed uitspreek. En hoop niet dat jullie achter de radio zitten en denken van... Lul, waarom spreek je dat niet goed uit? Sorry. Maar ik heb hem wel gedraaid. En daar gaat het natuurlijk om gloedje nieuw. Nummer dat heet Remedy, dus onthoud dat nummer. Hij is goed. Hey, ik ga afscheid nemen. Volgende week ben ik er weer. Ook op zondagavond om 6 uur.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
3: 1972.

0: Ik ben 11 jaar oud als ik dit voor de eerste keer hoor. En zoveel jaar later is het nog steeds een van mijn favoriete instrumentals aller tijden. Terug te vinden op Focus 3, het derde album uit november 1972 van de gelijknamige band. En het liedje, dat heet natuurlijk Sylvia.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: L. Peters nummer 120, 14 rondje letter F-albums. En ik heb er natuurlijk weer 5 voor je. 2 uit de jaren 60 deze week. For Once in My Life, Stevie Wonder uit 1968. En het album Folk Joke Opus van Roy Harper. En die komt dan uit 1969. 3 stuks uit de 70s. Nou, die van Focus, daar kreeg je al een track van. Zo nog een tweede track. Verder Flying Doesn't Help uit 1979 van Anthony Moore. En het meeste werk komt van de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Nu de tweede track van Focus, Focus 3.
2: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter.

Nederlandse band, dus laten we maar gewoon Focus 3 zeggen. Dit was de titeltrack van dat album, de tweede van drie keer in de lijst dat we de band hebben. De band met Jan Akkerman en Thijs van Leer natuurlijk. En wat is een weekje of drie geleden ook al. En als je je afvraagt van dat ene themaatje in het liedje, waar komt dat dan vandaan? Nou, dat was van Don't Sleep in the Subway van Petula Clark. Nu naar Londen toe. We gaan naar het album Flying Doesn't Help, een project van Anthony Moore.

0: Niet alleen het bekende werk. Vooral ook de vergeten klassiekers in L. Peters. Wekelijks op 4DM Radio.
1: Everywhere, the signal.

0: van Anthony Moore. Een man die toch een beetje in de ingewikkelde muziek zat altijd. Maar dit vind ik erg toegankelijk klinken. Uit 79, Flying Doesn't Help. Twee liedjes, Judy Get Down en aansluitend Caught Being in Love. En hiervoor zat hij ook nog in de band Slap Happy. Zul je ook misschien niet kennen, maar gaan we ook nog een keer een album van doen. En hij heeft in de jaren 80 en daarna ook nog samengewerkt met bijvoorbeeld Pink Floyd en Kevin Ayers. Tot zover Anthony Moore. Nu door naar de hoofdmoot van deze week.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Het meesterwerk van deze week, ik zei het je al aan het begin van de show, dat is een album van de Steve Miller Band.

Joker gehad, maar dat was meer een single. Maar hier was het dus echt het album dat het ging doen. Je hoort zo Fly Like an Eagle, maar dit stukje hoorde er ook een beetje bij. Daarom pak ik het er ook maar bij. Space Intro.

0: is de eerste keer dat Stevie Wonder in de LP-reeks tegenkomen. De echte klappers moeten natuurlijk nog komen, maar deze was ook te leuk om te laten liggen. Uit december 68 voor Once in My Life. Eerst de titeltrack en daarna deze I'd Be a Fool Right Now.
1: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

Day, derde track, afsluitende track ook van For Once in My Life. En nog even geduld, over niet zo heel veel weekjes komen we Stevie Wonder nog een keer tegen. Maar dan met een redelijk klassiek album uit de jaren 70, ook bij de letter F natuurlijk. Dan nu de man die de meesten alleen maar zullen kennen omdat hij zong op een album van Pink Floyd. Have a Cigar zong hij. En ook omdat hij een vermelding heeft gekregen in een liedje van Led Zeppelin. Ik heb het natuurlijk over Roy Harper, die we eerder bij de letter F ook hadden. Nu voor de tweede keer.

0: Petersreeks eerder met Flat Barrock en Berserk uit 70. Deze was dan van een jaartje eerder Folk Joke Opus. Je hoorde McGowan's Blues, maar ik moet er wel bij zeggen, het was een L. Peters edit. Ik heb er een beetje in zitten knippen, want het liedje duurt eigenlijk 18 minuten. En deze versie was dan 10,5 minuut. Maar ach, wie heeft het gehoord, hè?
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Sorry. Hier heb je ook nog wat van te goed van dat album van de Steve Miller Band. Fly Like an Eagle. Hier is Rockin' Me.

toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.

0: afsluitende track van Fly Like an Eagle. Aan het begin van het uur had ik het in verband met Focus even over een liedje van Petula Clark. En laat ik nu wat tijd over hebben. Dus ik denk van nou, die pak ik er gewoon nog lekker bij vandaag als afsluiter. Volgende week episode 121 van L. Peters. Zo na 8 uur. Leo van der Goot. Tot volgende week maar weer.
1: Dit is 40 Up Radio.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Dat u het weet, Charlie XCX maakt rock music. En dat wil ze weten ook. Matthijs van Nieuwkerk was boos dat de New York Times een aantal grote componisten die nog leefden niet heeft meegenomen. Daarom draai ik er drie van. Hier is Creedence Clearwater Revival.

John Fogerty, dus een van die grote componisten van de jaren 60 en 70. Die briljante muziek. Deze was natuurlijk fantastisch. Ik ben niet die ene zoon met al dat geld op de bank. En ik heb niet zoveel achtergemaakt, maar wel lekkere muziek. Creedence Clearwater Revival was dat. En daar was dus Matthijs van Nieuwkerk boos over. Dat bijvoorbeeld ook deze niet bij die 30 grootste. En dat is ook heel raar dat die er niet bij staat. Net zoals de volgende. De 30 grootste componisten nog in leven in de Verenigde Staten staat. Deze dus. Billy Joel, met de tranen trekkende, maar briljante Always a Woman.

geniaal toch? Onwaarschijnlijk goed wat die gast maakte. Ongelooflijk. En honderden liedjes, hè. Honderden liedjes heeft hij gemaakt. En dan niet op de lijst van de 30 beste componisten van, die nog in leven zijn van deze eeuw. Nee, dat is raar. Raar, New York Times. Maar deze is nog raarder. James Taylor, ik heb de 1969 ouderwetse, waarschijnlijk nog mono-versie van Carolina in My Mind genomen. Moet je horen hoe mooi dit is. Staat dus niet in die lijst. Nou ja, gekke

Zo'n lekkere stem, zo'n lekkere lied. Ach, wat een heerlijk liedje. Caroline in My Mind uit 1969 is echt zo'n aangeklede versie. Waaruit blijkt dat ze op deze manier probeerden hem doorbraak te leveren. Dat kwam pas in 1970. Oké, deze jongens zijn 65 jaar geleden begonnen en het is een sociaal experiment.

is dit riffje nou van? Jullie horen het ook, hè, vrienden? Ja, ja, ja, het zijn de Stones, het is er gegund. En die mannen, die mannen kunnen bij mij geen kwaad. Maar laten we nou even wel wezen. Dit is toch gewoon more of the same. Maar dat geeft niet, het is leuk en ik hoor het graag. En het mag maar hard genoeg zijn. In de Stars van de Rolling Stones van hun nieuwe album. Het 25e album, dames en heren. Foreign Tongues heet het ding. Maar ja, als de Stones iets doen, dan moeten de Beatles ook iets doen. Dus dan zijn Starr en McCartney bij elkaar gekropen. En die zijn in de nostalgie gegaan. Home to Us. Gewoon op straat spelen. Daar vertellen ze over. Leuk verhaal.

Ik weet niet, dat moet je maar eens even opzoeken. The Yorkshire Man. Dat staat ergens op YouTube. Dat zijn vier mannen, beroemde komieken uit Engeland, die dan vertellen over hoe zielig zij waren. En dat is eigenlijk dit ook. Want wij speelden met... Nee, dit is positief. En dat is werkelijk... zoek het maar even op. The Yorkshire Man. En dit was waar Paul McCartney en Ringo Starr in Home To Us... Van een album dat ze samen aan het maken zijn. Heel erg leuk. En nou, we toch met dat... Nee, we zijn met iets... Oh, dit kwam ik tegen. Dit vind ik zo leuk. De Vliegende Panthers. En het briljante werkje How Do. Oh, de kassameisjes, zo heet het ook. Forty op radio, groot op de radio.

Dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Het is een schandelijk lied en dus te leuk. De kassameisjes van de Vliegende Panthers. Ofwel, how do. Oh, de Beach Boys samen met de Fat Boys. Dat is nog eens een stelletje. Wipe out.

geweldig. De Fat Boys en de Beach Boys samen. Wipeout. Ik weet niet of de Beach Boys wisten dat dit met ze gedaan werd, maar het is in ieder geval een prestatie van enig niveau. Oké, vrienden, nou, dat was midden-oud. Maar niet eens echt oud, maar heel erg modernachtig. Laten we eventjes, dat doe ik de laatste tijd graag, zo nu dan eens even heel erg diep wegkruipen in de geschiedenis van de muziek. Deze bijvoorbeeld van Billie Holiday. Strange Fruit.

For the rain to gather.

to drop. He is a stranger.

0: waarschijnlijk, hè. Billie Holiday en A Strange Fruit. Jongen, joh. Dit is echt groots, groots. Maar dit is ook niet fout. Ook een hele oude en een hele leuke. Elvis Presley en Viva Las Vegas. Daar ging hij zakken geld halen.
1: Bright lights said it gonna set my soul. Gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

Leuk, hè? Het stereo gaat kapot aan het eind. Hoor ik. Zo oud is die zooi. Ah, geweldig. Elvis Presley en Viva Las Vegas. Wat een rot dorp is dat. Weet je wel eens geweest? Het is een verschrikkelijk dorp. Echt, de WD1. Hier is Jeff Rebel. Change.

Veranderingen staan om de hoek. Klaar. Jeff Rebel. Prachtig nummer. Change is coming around the band. En over prachtig gesproken. Hier is Isaline Callister. Nederlands. De lucht zit vol dagen.

Geweldig dit, hè? En een fantastische stem. Isaline Kallister, een Nederlands meisje dus. De lucht zit nog vol dagen. Gerard van Maasakker is degene die het geschreven heeft. Die heeft allerlei dingen geschreven die we misschien al wel kennen en die zeer de moeite waard zijn. Prachtig. Kane.

ogen. Zijn die ogen. Die verdomde ogen van die meid. En als ze me aankijkt, wat ze ook zegt, als ze me aankijkt, ben ik weer... Ach, prachtig. Kane, damn those eyes. Op 40 op radio, wat groot op de radio, vrienden. Ach, even iets, heel even. Even er even uit. Het is zo intens. Goed, oké. Okay. Dit is intens leuk. En een mooie ouwe. Gerard Lin.

zo'n leuk liedje. De ballade van de gelukkige mannen. Nou, de gelukkige mensen bedoel ik. Gérard Lenormand. Oké, goed. Dan heeft Olivia Rodrigo, wat een komende ster is, of een grote ster is, die heeft een probleem met iemand. Het ontlossen buitengewoon effectief of. Luister maar naar wat ze zegt in Drop Dead.

Een duidelijke boodschap van Olivia Rodrigo hier op 40 op Radio. Drop dead. Ik weet niet of het echt zo vreselijk vervelend... Nee, het is zeker vervelend bedoeld. Father John Misty. Wonderlijk figuur. Prachtig nummer. The Payoff.

John Misty een oplossing geeft. Er is niets dat je kunt doen. Oké, dan weet ik dat ook weer. Enig optimisme is volstrekt misplaatst, vrienden. Oké, tot volgende week, hè. We draaien nog een leuke om het een beetje zomersfeertje te geven, maar wel in een andere versie. Hier is Wild World. Maar in de versie van Maxi Priest.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Fly and the Family Stone hier aan de top van Abel's Americana. Thank you for letting me be myself again. Welkom bij mijn programma. Ik heb hier op mijn tafel ligt een zootje aan fantastische cd's. Ik ga zo nog even wat van Larry Graham draaien. Dat was de bassist van Sly and the Family Stone die het plukken heeft uitgevonden. Ik zie hier Mavis Staples, Sam Cooke, Bayern Mosquitos, de grote der aarde. We zien wel waar we terechtkomen. Leuk dat je luistert in ieder geval. En ik ga nog even door met Sly. Want ik heb pas op de NPO We Want the Funk gezien. Een documentaire over Sly en de Family Stone. Was natuurlijk een bijzondere muzikant. Die en gekleurde en witte mensen in zijn band had. Vrouwen en mannen. Hij was een tijd ver vooruit. Goed, nog een track. Namelijk If You Want Me to Stay.

Ja, Sly and the Family Stone, If You Want Me to Stay. Ja, als ik een beetje in een depri bij ben, dan zet ik dit op en dan word ik weer helemaal vrolijk. Wat is dat goed? Dat is zo'n funky sound. Dat is echt fantastisch. Sly and the Family Stone. En de bassist Larry Graham. Vele bassisten hebben naar deze man geluisterd en hebben zich door hem laten beïnvloeden. We gaan naar een paar tracks van Larry Graham Central Station luisteren. We've been

0: Ja, dat was hem. Dat is een track van 1 minuut. Er zit gewoon ook alles in. De kerk, de funk. En het is gewoon heerlijk om naar te luisteren. Ik ga nog even door met Larry Graham. Graham Central Station. Ik weet ook, optredens in Paradiso met hem meegemaakt. Dan kwamen ze niet op het podium, maar dan kwamen ze vanuit de hal gewoon binnen met een trommel en fluiten. Gewoon om meteen de goede sfeer te pakken. En wat een showman was dat echt. Helemaal in het wit, met een witte basgitaar. En dat was fantastische plukken, waar ook veel andere bassisten goed naar hebben geluisterd. Hier komt nog een keer Larry Graham met My Radio Sure Sounds Good to Me.
1: Yeah, hit my radio, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Maar radio sure sounds good to me. En ik hoop dat jouw radio het ook nog steeds doet en dat je naar dit programma luistert, bijvoorbeeld. Maar op 40 Up Radio, waar ik dit programma voor maak, daar vind je natuurlijk heel veel leuke presentatoren en leuke programma's met allemaal hun eigen stijl en hun eigen liefde. Maar dat is natuurlijk een key figure, Larry Graham. Later speelde hij trouwens ook vaak met Prince. Dus daar was hij ook niet vies van. Hij is begonnen met zijn moeder om op te treden als een duo. En daarmee is hij met dat plukken begonnen. Ik weet niet, als een soort bas/drumstel. Hij wilde natuurlijk meer zijn dan alleen maar bassist. Nou, dat is natuurlijk... ik vind het fantastisch. Klinkt nog steeds helemaal heel tof. Goed, dan heb ik in de laatste weken vaak gehad over die nieuwe cd die ik heb gekocht. Highways of Diamonds, Black American Sings Bob Dylan. En daar draai ik nog maar een keertje van. A Hard Rain's Gonna Fall.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

Hier kan je me midden in de nacht voor wakker maken. De Staple Singers. Oh, wat hou ik van Mavis Staples. Zij heeft zo'n goede stem. En die familiegroep heeft ook zo'n speciaal geluid. Goed, ik blijf even bij Mavis Staples. Want ik vond nog een track van haar op de plaat van Van Morrison. Duets. Nou, hou je vast. Hier komt-ie.

Mavis. Fantastisch. Wat heeft zij een lekkere stem. En dit nummer haalde ik van een Van Morrison plaat. Duets. Dus een duo met Van de Van en Mavis Staples. Ik heb nog een track van Mavis klaar liggen. Komt zo wel, want ik ga nog even naar de Black America Sings Bob Dylan CD. Met de Caravans.

Ja, dat is toch bloedmooi. Blowing in the Wind, een Bob Dylan song gecoverd door de Caravans. Een gospelgroep uit de United States. Prachtig. Nou, en ik ben beland in de gospel. Je luistert trouwens naar Abels Americana. Had je misschien al in de gaten, maar dan weet je het nu. Voor 40 Upper Radio maak ik dit programma. En doe ik met heel veel plezier. Als je trouwens op- of aanmerkingen hebt, kan altijd abeldelange@gmail.com. Als je iets leuks hoort of je denkt, nee, je moet meer dit draaien. Allemaal prima. abeldelange@gmail.com. We blijven even in de hoek van Jesus, want hier zijn Sam Cooke en de Soul Stirrers. Oh.

Jesus, I'll never forget. Sam Cooke and the Soul Stirrers. Ja, Sam Cooke, die heeft zo'n magistrale stem. Die hoor je er altijd uit. En dat maakt dit werk zo bijzonder. Ik ga nog even terug naar Mavis Staples. Ook natuurlijk iemand from the church. Met een vrij bekend nummer.

Dat waren Mavis Staples en Levon Helm. Carry Me Home heet het album. En The Wait heette de song. Prachtig. Kan ik niet vaak genoeg horen. En we gaan nu even over naar de Dutch Corner. De Nederlandse hoek in mijn programma Abels Americana. En ik doe nog gekker. Ik draai mijn eigen band. Nou wordt het wel helemaal te dol. Maar mijn bandje speelt donderdag 21 mei in de KHL, de Koninklijke Hollandse Liefde, aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Check de KHL.nl als je erbij wil zijn. En we gaan een show geven met Jernie Kate Molenaar, fantastische zangeres, en Mark Stakenburg, voormalig KRO, allesweter, en die gaat mooie verhalen vertellen. Maar waarom draai ik nou juist dit nummer? Omdat het ook van de band is, Ophelia.

0: Ja, dat was mijn bandje, mijn band, de Bayou Mosquito's. 36 jaar bestaan we. En we speelden een bandnummer. Ophelia en Marius Bos, accordeon. Ad van Beus komt op de bas. Louis Terburg op de mandoline. En daar ben ik super blij mee met deze gasten. En 21 mei spelen we in de KHL in Amsterdam. En dat zijn altijd hele leuke avonden. Heten ook Abels Americana, net als dit programma bij Fortjob. En daar zijn dus altijd gasten bij. Dit keer Jerny Kate Molenaar. Zij zingt Bonnie Raitt songs. Je wil het niet geloven. Echt te gek. Echt heel mooi. En Mark Stakenburg, de voormalige KRO. In dit geval verteller. Hij gaat een aantal mooie verhalen vertellen. Ik blijf nog even in de Dutch Corner volgens mij. Want ik ga JP den Tex draaien. En JP den Tex is natuurlijk al jaren bezig. Een fantastische muzikant. En hij heeft een leuke nieuwe single gemaakt met Tineke Schoenmaker van Barrelhouse. Loving You is All I Got.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

Loving You Is All I Got. J.P. Den Tex en Tineke Schoenmaker. Lekkere plaat is dit. Die luistert lekker weg. Goed, je luistert naar Abels Americana, naar 440 op radio. En ik heb nog een paar, ja, paar leuke tracks. Ik had het net over de band. En ik had laatst een nieuwe cd op een mat gevonden van Samantha Martin en Delta Sugar. Ik heb er al eerder dingen van gedraaid in mijn programma. En dat is een vrouw uit Toronto, Canada. En het lijkt wel of daar de dames uit de goede strotten uit de bodem schieten. Hier is Samantha Martin met The Shape I'm In.

0: Thank you very much.
1: Ja, een fijn bandnummer door Samantha Martin en Delta Sugar met special guest Steve Mariner. Ja, dan weet je dat ook weer. Maar dat klinkt allemaal lekker en het komt allemaal uit Toronto, Canada. Oh, zou ik daar graag een keer naartoe willen. All right. Nou, ik geloof dat we nog twee tracks hebben in Amsterdam Amerikanen. Hier is Rodney Crowell.

Dat was Rodney Crowell met Louisiana Sunshine Feeling Okay. En Larkin Poe, die ik ook vaak in mijn programma heb gedraaid, die zat daar als featured guest bij. Goed, dit was Abels Midden Canada. Leuk dat je hebt geluisterd. Nogmaals, als je opmerkingen hebt, mag altijd abeldelange@gmail.com. En ik begon met Sly en Larry Graham en ik eindigde mee. Blijf op de zender. Wie weet komt er nog wat leuks voorbij wat je aandacht bekoort. Leuk dat je hebt geluisterd. Graag tot volgende week. Hier is Larry Graham.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Zo klinken ze dus. 64 jaar zo ongeveer nadat ze elkaar hebben leren kennen. Dit waren Ringo Starr en Paul McCartney. De enige twee Beatles die we nog hebben. Dus dit is gewoon een Beatle-reunie. Ja, ja. En hun nieuwe single tezamen, Home to Us. To Us, zeg ik. To Us, to Us.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: To us, home to us. I'm sorry, I pressed the wrong button. En over Rosa Spierrock gesproken. The Stones. Ja, nee, serieus. The Stones. Nieuw nummer.

in the stars. Nou, het is ambachtelijk, jongens. Het is ouderwets. Het is. Ja, het zou ook een Stones coverband kunnen zijn. Eigenlijk weet je. Ja, dat weet je sowieso eigenlijk niet meer wat nou echt is en wat niet. En dus live niet, want je hebt natuurlijk allerlei tribute bands, maar ook met AI. Dit zou net zo goed in AI Stones. Nou ja, goed, laten we er maar van uitgaan dat het real was en echt. De Stones, die hebben er nog drie over. De Beatles 2, maar de Stones hebben er nog drie. Ron Wood en Keith Richards en Mick Jagger. Dus, maar ze zijn oud. Ouder dan Trump. Oké, dit is een echte Trump-criticus.

0: All right.
1: War isn't murder.
0: Dat is Jesse Wallace. Jesse Wallace. Ja, dat is een geweldige nieuwe Amerikaanse... of nou ja, hij is niet zo nieuw, maar een Amerikaanse protestzanger... die zich is fel tegen Donald Trump. Ice heeft ook een prachtig lied over ice gemaakt. Staat natuurlijk in de traditie. Country Joe McDonald bijvoorbeeld.

0: En wat is er van terechtgekomen? 60 jaar later, meer dan 60 jaar later, bouwden wij de grote. Komen de andere tijden, maar dat soort liederen zijn ook van alle tijden natuurlijk.
1: De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant en een plaag voor het gezin. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant wordt steeds dikker en er staat steeds minder in. Vroeger was hij katholiek, een pijler van bedrog. Nu is hij niet meer katholiek, maar toch, maar toch, maar toch. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant.

0: Dat is de kick. Er is gezegd, er komen andere tijden. Ja, zo is het. En die zijn er nu. Want hier is Modern Woman, nieuw bandje uit Engeland. Sophie Harris is de zangeres.
1: Johnny's Dream World.
0: Even dubbel. Dit zijn die andere tijden.

0: Qui vous croyez que nous sommes?
1: Wie gelooft u als u zegt dat wij bestaan, dat wij zijn? Nou, dat zijn goede existentiële vragen om eens over na te denken en om je Frans daarmee ook te oefenen. Dit was Manset. En Manset is een schilder, schrijver, dichter, singer-songwriter uit Parijs en ondertussen ook alweer 81. Dus hij heeft al een beetje zo de leeftijd van de Beatles en de Stones bereikt. Dat geldt niet voor S.G. Goodman. Zeker niet.

That's S.G. Goodman. And she's from Kentucky. Yeah. Papa. Weet je wat mij nou wel leuk leek? Om, ik heb hier een alleen zangversie van Wouldn't It Be Nice van de Beach Boys. Beach Boys. Zullen we die eens draaien? Want dan hoor je namelijk hoe ongelooflijk ingewikkeld en leuk die zangpartijen in elkaar zitten. Moet je hoor, dan komt ie.

Ja, dat is leuk, hè? Ad Wenger uit Linz, Oostenrijk, komen zij, dat is in duo. Nou ja, je hoorde hier drie mensen, maar dat is misschien voor de studio dan gemacht. Linz, ja, dat kennen wij natuurlijk, Linz. Van de Lienzer torte. Zanddeeg met amandelen. Gevuld met jam. Overdekt met een rooster van deegreepjes. Right. Nou, dit was het weer. Zuhören. Dan zeg ik, bis nächste Woche. Viel Spaß mit dem E-Maus. En nou ja, doei.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joods Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joods Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Van kust tot kust, Jan Emaus.

allemaal de schuld van... Dankjewel. Ja, heel goed. Sly the Family Stone. Allemaal de schuld van Fjordiap, collega Abel de Lange. Die eerder deze week, nou eigenlijk een paar uur geleden... plotseling iets draaide van Sly and the Family Stone. En terecht kwam daardoor bij Larry Graham. De geniale bassist van Sly and the Family Stone. Ik hoorde dat allemaal aan. Achterloos leunen tegen een muur in dat gigantische Hilversumse studiocomplex waar Fjordiap gebruik van maakt. En ik dacht, wauw, dat wil ik ook. Maar ja, hij had al wat gedraaid van de band van Larry Graham. En toen dacht ik, waarom zou ik dat niet nog een keer doen? We've been-

klaar. We've been waiting for so long. Ah, ik bedoel, dat kan je toch makkelijk 10 keer achter elkaar draaien zonder dat het gaat vervelen. Graham's Central Station. En als we bij die band zijn aangeland, ja, dan kan je niet om dit heen. The Jam.

Niet onaardig, hè, dit bandje. Graham Central Station and the Jam. Nou, dan moet je het doorpakken ook, vind ik. Earth, Wind and Fire. Moment of

0: Je luistert naar een heel erg ontspannen uurtje. Bij 40 Up Radio. Elvin Afari was dat, een moment of truth.
1: 40 Up Radio. Music, no filter.
0: Zeker. Parliament. Laten we het nog even vast, hoor. Flashlight.

Als je dit dus een minuutje of 20 beluistert, dan wordt alle andere muziek zo verschrikkelijk tam. Dus ik zit een beetje in een val wat dat betreft, samen met jullie. Dan volgt dus nu een experiment. Kan je van funk, dit was trouwens Parliament, hè, van George Clinton met Flashlight, kan je van funk ongestraft overschakelen naar jazz met Miles Davis?

Down on Me was dat. Wat een ongelooflijk slechte begeleiding. Janis had beter verdiend, vind ik. Ik ken ook een andere versie daarvan. En die zal ik binnenkort eens draaien als ik hem kan vinden. Die heb ik ergens op vinyl. Dan wordt het allemaal wat vetter aangezet. Het is zo netjes allemaal. Zo'n luie gitarist. Sorry dat ik 3 minuten van je tijd heb afgenomen met deze versie. Dat wist ik ook niet hoor. Waar rijd je nou eens voor, man? Je luistert naar 4D Up. Hier is J.J. Cale. And the old man and me.

0: grappig, hè, hoe je in één uur van, ik zou maar zeggen, Dr. Frankenstein terecht kunt komen bij J.J. Cale en The Old Man and Me.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.
0: Even een oorworm. True to your heart.

Stevie Wonder samen met 98 Degrees. Maar laat die 98 Degrees maar gewoon weg. Want als Stevie Wonder met iemand samenwerkt, dan klinkt het nog steeds als Stevie Wonder. Wat dacht je van Al Jarreau?

0: de Isley Brothers en Summer Breeze. Ah, die gasten die wisten overal wel wat van te bakken. Want ik was een enorme fan van Seals and Crofts. En ik had zoiets van, daar blijf je vanaf. Maar ja, toen kwamen de Isley Brothers.
1: Dit is 40 Up Radio.

Nou, dat is toch geen manier om een track af te ronden. Maar ja, dat heb je met die cd's. Het was een live uitvoering van Yes We Can Can van de Pointer Sisters. Wauw, wat een raar. Nou ja, kan gebeuren, nietwaar. Ik ga afscheid van je nemen. Ik vond het leuk dat je luisterde naar 40Up het afgelopen uur. En de uren daarvoor en de uren die komen. Want je weet nooit wat je krijgt bij deze zender. Nogmaals dank voor je aandacht. En wat mij betreft tot volgende week. Ik neem afscheid met de woorden van Neil Young.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.